0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 1066.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg nieuws. 3 uur.
2: Goedenacht. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered. Dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 1050.

0: De Foute 1500.
1: Q Music. You sound better with you. 1043.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg, nieuws, 4 uur.
2: Goedemorgen. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 1034.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 1027.

0: De Foute.
1: Foute 1500.
2: Q Music.
1: 1024.
3: High end.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg nieuws 5 uur.
2: Goedemorgen. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de Foute 1500. Q sounds better with you. 1018.

0: Q-Music. De Foute 1500.
1: Q-Music. You sound better with you. 1011.
2: Say y'all.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg, nieuws, 6 uur.
2: Goedemorgen. Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een gelijkspel. Tegen Japan werd het gisteravond 2-2. Oranje kwam twee keer op voorsprong, maar vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. Nederlandse goals werden gemaakt door Van Dijk en Somerville. En bondscoach Koeman is tevreden met het gelijkspel.
3: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
2: De volgende wedstrijd van Oranje is komende zaterdag. Dan spelen ze tegen Zweden. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er zouden eerste afspraken liggen voor een deal tussen Amerika en Iran, zo laat bemiddelaar Pakistan weten. In de afspraken staat dat Amerika en Iran per direct stoppen met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog wel een paar gesprekken plaats. Plan is dat het akkoord vrijdag wordt ondertekend in Zwitserland. In Axel in Zeeland is gisteravond een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van vorige week. Drie basisschoolleerlingen en hun directeur kwamen om het leven toen ze werden geschept door een auto. Honderden mensen liepen in witte kleding mee door het Zeeuwse dorp. Deze dorpsgenoten leggen bij de NOS uit waarom.
4: We zijn gekomen omdat het belangrijk is om bij elkaar te komen en in situaties waarin het nodig is.
5: Dochtertje van een collega is overleden in dit ongeluk. Het is heel belangrijk om bij te zijn. Ja.
2: De tocht eindigde op het schoolplein van de basisschool, maar ballonnen werden opgelaten. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. De actie lijkt populair. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint bewolkt. Vanmiddag meer zon, 17 graden aan de kust en 21 graden.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 1002.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
4: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
3: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
5: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo. Koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Q-Music.
1: De Foute 1500.
0: 996.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Q-Music.
1: De Foute.
0: 1500. 994.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
8: Kippie. Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
16: Goedemorgen. Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een gelijkspel. Tegen Japan werd het gisteravond 2-2. Oranje kwam twee keer op voorsprong, maar vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. Nederlandse goals werden gemaakt door Van Dijk en Somerville. En bondscoach Koeman is tevreden met het gelijkspel.
17: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
16: De volgende wedstrijd van Oranje is komende zaterdag. Dan spelen ze tegen Zweden. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er zouden eerste afspraken liggen voor een deal tussen Amerika en Iran, zo laat bemiddelaar Pakistan weten. In de afspraken staat dat Amerika en Iran per direct stoppen met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog wel een paar gesprekken plaats. Plan is dat het akkoord vrijdag wordt ondertekend in Zwitserland. In Axel in Zeeland is gisteravond een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van vorige week. Drie basisschoolleerlingen en hun directeur kwamen om het leven toen ze werden geschept door een auto. Honderden mensen liepen in witte kleding mee door het Zeeuwse dorp. Deze dorpsgenoten leggen bij de NOS uit waarom.
4: We zijn gekomen omdat het belangrijk is om bij elkaar te komen en in situaties waarin het nodig is.
18: Dochtertje van een collega is overleden in dit ongeluk. Het is heel belangrijk om bij te zijn. Ja.
16: De tocht eindigde op het schoolplein van de basisschool, waar ballonnen werden opgelaten. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. De actie lijkt populair. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint bewolkt. Vanmiddag meer zon. 17 graden aan de kust en 21 graden in het binnenland.
19: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.

0: Eentje maar. Ja, doe maar.
1: De Foute 1500.
0: Mag ik kiezen? Het is Ponori, Mercedes-Benz. Goedemorgen. Het was nummer 987 in die lekkere lijst. Die al hoort sinds vrijdagavond op Q-Music Limburg. We stoppen pas tot we bij de nummer 1 zijn, hè. Ik kan je alvast vertellen als je denkt, joh, maar hoe lang gaat dat duren? Nou, het is nu vrijdag. Dan gaat het gebeuren. Dan komen we uit bij de nummer 1 van deze lekkere lijst. Het is de Foute 1500. Met onder andere Whitesnake, Here I Go zometeen. We hebben ook de 3J's met het wiegelied zelfs.
2: Daniel, maak je wakker.
0: Oh ja, niet zelfs. Dat past gewoon perfect. Deze lekkere lijst. Foute 1500, geniet ervan. En ondertussen houden we je natuurlijk al op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Met een Q-update. En even kijken wat er allemaal gebeurt afgelopen weekend.
2: Daniel Smulders.
0: En natuurlijk voetbal niet vergeten. Op deze maandag 15 juni. Kunnen vandaag rekenen op droog en aangenaam weer. Zon laat zich geregeld zien. Afgewisseld met wat stapelwolken. Later op de dag wat sluierbewolking. Maar blijft droog. Tijdens de zonnigste momenten loopt de temperatuur op naar een graad of 22 misschien. Plasmolen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Q-Music.
0: Leuk man dat ook vanuit Plasmolen al geluisterd wordt. Heel erg goed, de temperatuur is op dit moment nog aan de frisse kant, 11 graden. Hé, nog even WK-voetbal, want och, wat trots. Dat zijn de fans van Curaçao. Ze hebben verloren met 7-1 van grootmacht Duitsland. Ja, dus ik kan me niet voorstellen dat de voetbalpools anders waren dan met enorme uitslag voor Duitsland. Maar goed, maakt niet uit. Curaçao maakt een debuut op een WK en ze zijn positief. En er gebeurde ook wat natuurlijk, hè?
4: We hebben een goal gescoord tegen een van de zwaarste, grootste teams van de hele wereld.
0: Oh, de ballen van bondscoach Dick Advocaat spelen dit toernooi nog tegen Ecuador en Ivoorkust. Het is de tijd voor de Q-update. Zo direct met het nieuws van het afgelopen weekend. Onder andere 3 zwaar gewonden bij ernstige auto-ongeluk in L. Auto brandt uit op de A2 bij Weert. En meerdere caravans verwoest door brand op een camping in Meldersloo. Meer zo. In de Q-update na Whitesnake. En die vinden we in de Q-top 1500 van het Foute Uur. Oftewel, de Foute 1500 op
2: 986.
0: Here I go again.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 985.

0: Het zijn de drie J's en het wiegelied in de Foute 1500. De Beanie Man zo direct, Dancehall Queen en een van de klassiekers uit de 80's van Wham. Maar natuurlijk ook het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-update. Gisteravond is een auto in brand gevlogen op de A2 bij Weert. De bestuurder wist het voertuig nog veilig op de vluchtstrook te parkeren, waarna alle inzittenden op tijd konden uitstappen. Niemand raakte gewond. De brandweer die had het vuur snel onder controle. Maar de auto liep zoveel schade op dat deze als verloren moet worden beschouwd. Het verkeer ondervond tijdelijk hinder door een afgesloten rijstrook. En de grote brand heeft gisternacht meerdere caravans op camping De Kasteelse Bossen in Meldersloo volledig in de as gelegd. Vanwege de omvang van het vuur werd de camping uit voorzorg ontruimd. Enkele gasten zijn gecontroleerd vanwege mogelijke rookinhalatie, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en houdt rekening met brandstichting. Inmiddels zijn de campinggasten teruggekeerd naar hun verblijven. En de gemeente Vaals wil duidelijkere regels invoeren voor het toekennen van erepenningen en ereburgerschap. Want de huidige verordening uit 2010 wordt opgesplitst zodat beter onderscheid kan worden gemaakt tussen beide onderscheidingen. Want de zilveren erepenning blijft bedoeld voor bijzondere vrijwilligers en prestaties, terwijl het ereburgerschap is bedoeld voor personen die langdurig en op uitzonderlijke wijze zich hebben bijgedragen aan Vaals. Dan kunnen inwoners de kandidaten voordragen, mits zij van onbesproken gedrag zijn. En tot zover de Q-update. Forny, wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? En we hebben lekkere hits tijdens de Foute 1500, zoals deze van Beanie Man, Dancehall Queen.
1: 984.

0: Is een prima tijdstip om met je billen te schudden. Samen met Beanie Man. Dancehall Queen op nummer 984 in de foute 1500. Met Wham zometeen uit de 80's en een van de hits van Shakira.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: zaterdag 4 juli. Met onder andere Pommelien Thijs, Sam Milieu en Guus Meeuwis. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, de nieuws van nu.nl.
2: Goedemorgen. Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een gelijkspel. Tegen Japan werd het gisteravond 2-2. Oranje kwam twee keer op voorsprong, maar vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. Nederlandse goals werden gemaakt door Van Dijk en Somerville. En bondscoach Koeman is tevreden met het gelijkspel.
3: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
2: De volgende wedstrijd van Oranje is komende zaterdag. Dan spelen ze tegen Zweden. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er zouden eerste afspraken liggen voor een deal tussen Amerika en Iran, zo laat bemiddelaar Pakistan weten. In de afspraken staat dat Amerika en Iran per direct stoppen met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog wel een paar gesprekken plaats. Plan is dat het akkoord vrijdag wordt ondertekend in Zwitserland. In Axel in Zeeland is gisteravond een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van vorige week. Drie basisschoolleerlingen en hun directeur kwamen om het leven toen ze werden geschept door een auto. Honderden mensen liepen in witte kleding mee door het Zeeuwse dorp. Deze dorpsgenoten leggen bij de NOS uit waarom.
4: Ik ben gekomen omdat het belangrijk is om bij elkaar te komen en in situaties waarin het nodig is.
5: Het dochtertje van een collega is overleden in dit ongeluk. Het is heel belangrijk om bij te zijn, ja.
2: De tocht eindigde op het schoolplein van de basisschool, waar ballonnen werden opgelaten. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. De actie lijkt populair. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint bewolkt. Vanmiddag meer zon, 17 graden aan de kust en 21 graden.

0: Shakira, de Nivea Kloos. Hoeveel liedjes denk je dat ze in de Foute 1500 staat?
1: Ja, ik zou zeggen 1, 2, maar...
2: De Foute 1500.
0: Nee, ik heb ze even geteld. 8 keer staat ze in de Foute 1500. Een paar liedjes hebben we al gehad. En dat is onder andere Die Die, die nieuwe track van La Tortura en Objection Tango. Ja, die grote hits van de komen allemaal nog, hè. Hips Don't Lie, Whenever, Wherever. En ook de Waka Waka, wat ook weer van het WK was, maar dan 2010. En ook Zoo krijgen we ook nog. Dit was dus 1982 en Underneath Your Clothes. Deze hele week hoor je de Foute 1500. Ja, alleen maar lekkere liedjes om mee te zingen en je voor te schamen dat je ze kent. Toch?
3: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day at work if you don't go.
0: En dat is absoluut waarheid. You can have a bad day at work if you don't go. En de hele dag de Foute 1500 in je oren. Ik denk dat het nog positieve dingen kan opleveren ook. Vandaag, maandag 15 juni, we kunnen rekenen op droog en aangenaam weer. De zon laat zich geregeld zien. Later op de dag verschijnt ook wat stapelwolken. Neerslag wordt niet verwacht. Het wordt een graad of 22. Het loopt op, hè? Oh, vrijdag zitten we weer op 30 graden, hè? Goedemorgen, Simpelveld.
4: Goedemorgen, Q.
0: Hey, goedemorgen. Temperatuur is 12 graden. Leuk dat je luistert. Gemeente Heerlen heeft 2025 afgesloten. 2025 afgesloten met een financieel overschot. 9,8 miljoen euro. Het college wil 2,9 miljoen euro inzetten voor het lopende projecten. Waaronder Heerlen Noord, de regionale energiestrategie en de sportpas. En er gaat 1,1 miljoen euro naar het woonfonds Heerlen. En 5 miljoen euro wordt gereserveerd voor nieuwe bestemmingsreserve. En dan houden we nog 7 ton over. Dat voegen we toe aan de algemene reserve. Het gaat prima in Heerlen, wat de financiën betreft. En zo meteen in de Q-update, want we houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Nieuws van het afgelopen weekend. 5 gewonden bij een zware crash in L. En auto brandt uit op de A2 bij Weert. Meer zo in de Q-update.
2: De Foute 1500. Sounds better with you.
0: Maar eerst heb ik hier zo'n lekker liedje om wakker te worden op de maandagochtend.
5: 900

0: Dit is One Direction en Drag Me Down. Q Music Limburg, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Dit is het nieuws van het afgelopen weekend. De Q Update. Bij een ernstig verkeersongeval in El zijn gisteravond 5 inzittenden gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De auto's raakten van de weg, botsten tegen een verkeersbord en een nutsvoorziening sloeg vervolgens over de kop, voordat het voertuig in een voortuin tot stilstand kwam. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder 2 traumahelikopters. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En gisteravond is een auto in brand gevlogen op de A2 bij Weert. De bestuurder die wist het voertuig nog veilig op de vluchtstrook te parkeren, waarna alle inzittenden op tijd konden uitstappen. Niemand raakte gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto liep zoveel schade op dat deze als verloren moet worden beschouwd. Het verkeer ondervond tijdelijk hinder door een afgesloten rijstrook. En een grote brand heeft meerdere caravans op camping De Kasteelse Bossen in Meldersloo volledig in de as gelegd dit weekend. Vanwege de omvang van het vuur werd de camping uit voorzorg ontruimd. Enkele gasten zijn gecontroleerd vanwege mogelijke rookinhalatie, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en houdt rekening met de brandstichting. Inmiddels zijn de campinggasten teruggekeerd naar hun verblijven. En tot zover de Q-update. Wou je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie? Iedere ochtend tussen 7 en 9. Even kijken wat de situatie is op de wegen in de provincie. We hebben 1 file op dit moment op de A73. Rijden van Maasbracht naar Nijmegen tussen Belfeld en Venlo West. 5 minuten vertraging over 5 kilometer.
1: In the picture.
0: En deze week is wel iets bijzonders. In the picture maak je namelijk kans op backstage kaarten voor Park City Live. Het is 5 juli. Ik heb 2 backstage kaarten voor 5 juli vandaag. Nou, in ieder geval deze week weg te geven. Dan zie je dus onder andere de grote artiesten die er zijn. Hè? Guus Meeuwis, Son Milieu, Pommelien Thijs en veel meer. Alle info hierover vind je op de site. Dat is qmusiclimburg.nl. En alle info ook straks. Hoe je mee kan doen, maar dan ben je alvast op de hoogte. Maak je kans op kaarten. Backstage kaarten voor Park City Live. Het is tijd geworden voor wat Italiaanse romantiek in de foute 1500.
2: 979.
0: Het is een vrouw van La Solitudine, maar maakte ook dit andere mooie liedje wat perfect in het foute uur past. Dit is Strani Amori in de foute 1500 van Q.

0: Proposini, Strani Amori. Dit is Kill Music Limburg. We hebben de foute 1500 deze week. Leuk dat je luistert. Dankjewel daarvoor. We gaan het ook vieren met nog meer foute liedjes voor je. En natuurlijk ook, ja, altijd toepasselijk en altijd aanwezig. 7:15, de minuut van Limburg. Hier is het WhatsApp-nummer 06-33-345-345 voor je positieve bijdrage voor vandaag. En alles wat binnenkomt, kun je intypen of inspreken. Kan zo op de radio, hè? Dus hou het kort, hou het positief en misschien tot zo op de nummer 1 commerciële regionale radiozender van Nederland. Kill Music Limburg!
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
9: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
0: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
24: Q-Music Limburg Nieuws.
25: Goedemorgen. Na maanden onderhandelen lijken Amerika en Iran er eindelijk uit te zijn. Er ligt een vredesdeal, meldt bemiddelaar Pakistan. De VS en Iran hebben het bevestigd. In de afspraken staat dat alle gevechten voorlopig stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. Komende dagen vinden nog wel een paar gesprekken plaats over de details. Het idee is dat het akkoord vrijdag wordt ondertekend in Zwitserland. In Axel in Zeeland is gisteravond een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van vorige week. Drie basisschoolleerlingen en hun directeur kwamen om het leven toen ze werden geschept door een auto. Honderden mensen liepen in witte kleding mee door het Zeeuwse dorp. En ook dit meisje was erbij.
26: Het waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. Voor mij is het belangrijk vooral zodat ik kan zien dat er liefde wordt getoond en zo. En dat ik dat ook doe voor die kinderen en voor de directrice.
25: De tocht eindigde op het schoolplein van de basisschool, waar ballonnen werden opgelaten. Vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor 49 euro per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. De actie lijkt populair te zijn, want meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Behalve dat je je auto laat staan, moet het volgens het kabinet ook betaalbaarder worden op deze manier om in de zomer een dagje weg te gaan. En dan Oranje. De eerste wedstrijd is geëindigd in een gelijkspel. 2-2 werd het. Oranje kwam 2 keer op voorsprong, maar vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. Nederlandse goals werden gemaakt door Van Dijk en Somerville. Het stadion in Dallas was ook goed gevuld en Van Dijk die was daar blij mee.
27: Ja, ik hoop dat er nog meer komen. Ja. Ik denk met de Japanse fans, hoe hard ze gingen schreeuwen, dat het heel erg helpt. En dat is altijd belangrijk. Support is altijd belangrijk. Positieve sfeer en extra setje rug.
25: Deze Oranje fans die keken bij de kroeg in Groningen en hebben er nog vertrouwen in.
28: Het ging prima, maar volgende keer moet het beter.
29: Niet best.
30: Enorm bittere pil.
31: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
32: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
25: De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag. Dan spelen ze tegen Zweden. Zweden heeft trouwens net nog gespeeld. 5-1 gewonnen van Tunesië. Dan nog het weer van Weerplaza. Dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden.
33: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Park City Live.

0: Weet je waar nog van was? Ik heb dat liedje echt nooit meer gehoord na die tijd, moet ik eerlijk zeggen. Estland voor het Songfestival 2025. Tammy Kijk.
1: De Foute 1500.
0: Espresso, macchiato. Ik dacht, die titel, wat is dat ook alweer? Dus toen ging ik het luisteren. Toen dacht ik, ik moest even denken welke foute hoek dat ik moest zoeken. Maar het was het Songfestival van 2025. Espresso, macchiato, hoor je. Op Q Music Limburg. En niet zomaar een maandag vandaag. Nee, vandaag is de maandag van de Foute 1500. We zijn al even bezig, hè? We zijn vrijdagavond gestart. We gaan pas door tot we bij de nummer 1 zijn. Dus hou er even rekening mee. We zitten nu op 977. Ja, dus streep even alles door in je agenda. Maandag 15 juni vandaag. We kunnen rekenen op droog en aangenaam weer. Dat is dan wel weer het positieve, goede nieuws van vandaag.
2: Daniel. Maakt je wakker.
0: De zon laat zich zelfs geregeld zien. Wel een beetje stapelwolken, maar als het goed is, gaat het niet regenen. En tijdens de zonnigste momenten loopt de temperatuur op naar een graad of 21. Goedemorgen, wat hebben we?
2: Daniel Smulders.
0: Oh, Simpelveld. Goedemorgen, Simpelveld.
3: Hey, Daniel. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. 12 graden op de thermometer. Leuk dat je luistert. Leuk, leuk, leuk. Je maakt kans op backstage tickets voor Park City Live deze week. En ik weet niet of je een beetje gevolgd hebt. Het gelijkspel van Oranje tegen Japan. 2-2. Ik ben afgehaakt. Ja, ik vond het weer te laat worden. Ik moest vanochtend vroeg op. Dus ik dacht, ja, het zal allemaal wel een 2-2, ik geloof het. Maar goed, WK is in volle vaart doorgegaan daarna. Vannacht gebeuren nog een aantal dingen. Diallo bezorgt die voorkust met een late treffere zege op Ecuador. Zweden wint ruim van Tunesië. 5-1 neemt nu de leiding in de groep van Oranje. En de Japanse fans hebben het stadion schoongemaakt. Dat is een beeld dat we kennen van de vorige WK's. Japanse fans die na de wedstrijd van hun ploeg blijven hangen om met vuilniszakken door het stadion te gaan en troep op te ruimen. Mooi, mooi gebaar is dat. Het is gewoon cultuur. Zegt ook een Japanse supporter in social media van FIFA. Gewoon een vorm van respect. We zijn vereerd om hier te zijn, dus daar willen we geen troep achterlaten. Daar kunnen veel mensen nog wel van leren. Ik was vorig jaar in Japan. Ik ben daar een paar weken geweest. Fantastische plek om te zijn. En wat ook daar echt opvalt is, er is geen afval. Het is er gewoon niet. In Tokio, er wonen miljoenen mensen. Het is gewoon geen afval. Tenminste, niet zichtbaar, laat ik het zo zeggen, op straat. Sterker nog, op straat in Tokio zijn geen afvalbakken.
4: Ja, maar hoe moet ik dan mijn milkshakebeker weggooien?
0: Dat hoor ik je denken. Nou, je moet gewoon geen milkshake drinken op straat. Oh, en mijn bakkie met patat dan, hè, met friet. Nee, dat eten we niet op straat. Dus we hoeven ook niks weg te gooien. Dat is hun filosofie ook. Ja. Als je niks eet en drinkt op straat, je hebt niks bij je, dan kun je ook niks weggooien. Hele cultuuromslag, maar goed, van de andere kant, geeft wel aan hoe stipt en ze zijn en wat voor respect ze hebben ook allemaal. Japan! Zometeen Q-update, hou die op de hoogte, wat er gebeurt allemaal in je eigen mooie Limburg. Onder andere 5 gewonden bij een zware crash in L. En Zuid, Hogeschool Zuid, ontwikkelt een Europese AI-werkplek voor vertrouwelijke gegevens. Ik heb wat details zometeen in de Q-update. En eerst hebben we nog de nummer 977 in de lijst. In de Foute 1500. Het is Roxette en The Look. Moet officieel nummertje erbij, hè? Oké. Okay. 900.

0: 77 in de foute 1500. 1500 liedjes uit het foute uur. Dankjewel voor het stemmen. Roxette, Hori en The Look. Dit is het nieuws van het afgelopen weekend. De Q-update. Bij een ernstig ongeval in L. Er zijn gisteravond 5 inzittenden gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De auto raakte van de weg, botste tegen verkeersborden en een nutsvoorziening en sloeg vervolgens over de kop voordat het voertuig in een voortuin tot stilstand kwam. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder 2 traumahelikopters. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En de Hogeschool Zuid start samen met verschillende partners een project voor een eigen AI-werkplek, waarbij organisaties volledige controle houden over hun data. Het systeem moet een alternatief bieden voor grote buitenlandse techbedrijven en maakt het mogelijk om AI te gebruiken zonder documenten naar externe clouds te sturen. De gemeente Valkenburg aan de Gul en een advocatenkantoor testen de oplossing in de praktijk en het project loopt van dit jaar tot 2028. En gisteravond is een auto in brand gevlogen op de A2 bij Weert. De bestuurder die wist het voertuig nog veilig op de vluchtstrook te parkeren, waarna alle inzittenden op tijd konden uitstappen. Niemand raakte gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto liep zoveel schade op dat deze als verloren moet worden beschouwd. Het verkeer ondervond tijdelijk hinder door een afgesloten rijstrook. En tot zover de Q-update van nu.
1: De Foute 1500.
0: Die gaat zo verder met onder andere Lumi D, Never Leave You. We hebben Maywood met Late Night en natuurlijk ook de minuut van Limburg. En daar ben jij een onderdeel van, hè? Via de WhatsApp kun je bericht sturen. Het nummer is 06-33-345-345. Kom maar door met je positieve bijdrage voor vandaag. Kun je inspreken of intypen. En misschien ben je zo meteen wel op de radio. Q Music Limburg is dat. Met
2: 976.
0: In de Foute 1500. Dat is een van de liedjes van Marco Borsato. Dit is Vrij Zijn.

Een van de 16 liedjes in de lijst van Marco Borsato. Marco met Vrij Zijn hoorde je. Het is 8:15 geweest. Het is hoog tijd voor de minuut van Limburg.

0: WhatsApp en je bent misschien zo meteen op de
1: radio. Daniel. Oh, kunnen we dadelijk nog even een plaatje? Hockey!
0: Ja, nou, ik weet zeker, het zit helemaal vol, die... weet het? De minuut van Limburg. Wacht even, allerlei knoppen lopen hier door elkaar. Okay. Ja, we hebben hem. Oké, we kunnen. Let's go!
2: Goedemaandag, luisteraars van Q-Music. Het is al bijna weekend.
0: Ach ja, nog maar een paar dagen, hè. Maak je geen zorgen. En oh, we krijgen zo prachtig weer. Hey Daniel, goedemorgen. Dat is een berichtje wat ik kreeg vlak voor 7 uur vanochtend al, maar zit nu in de minuut van Limburg. Is de Foute 1500 ook op CD te krijgen? Groetjes van Leroy. Leroy, dat vind ik eigenlijk al wel een mooie foute opmerking ook. Ik bedoel, zijn er überhaupt nog CD's die uitgebracht worden? We hebben dat wel in het verleden heel veel gedaan nog, toen er nog CD's verkocht werden. Maar nee, volgens mij niet. Ik moet het je het antwoord schuldig blijven, maar ik gok het niet. Ik heb er niks over meegekregen. Maar als je een beetje gaat zoeken, dan vind je hier en daar nog misschien wel oude foute uren CD's. En daar staan ook al die foute liedjes op. Hey Rune, Parijs was super gaaf. Veel plezier op de sportdag vandaag met een kus van Manna. En goedemorgen Remy en Jurgen en Ducky en Toby. Moeten we ook niet vergeten in dit verhaal. Even kijken, hebben we hier nog wat... Oh, het gaat over het foute uur. Leuk. Goedemorgen Daniel. Hier staat de foute 1500 al sinds vanochtend vroeg aan hoor. De buren kennen inmiddels de nummers ook uit het hoofd, zegt Danny. En vanmorgen onderweg naar werk keihard zitten meezingen met foute liedjes. Ah, gelukkig was ik alleen in de auto, zegt Priscilla. En mijn collega Bas beweert dat hij alle nummers uit de foute 1500 kent. We zijn hem aan het testen momenteel, zegt Marije. Vind ik het leuker? Ja, hoe groot is je kennis van alle liedjes uit de foute 1500? Dat is grappig, ja. Wat hebben we hier nog? Vanmorgen betrapt, terwijl ik stond mee te zingen met een fout nummer. Maar ik heb er geen spijt van. Dat zegt Bianca uit Heidhuizen. Dankjewel daarvoor trouwens. Om je bericht te sturen. En wij zijn... wat staat er nou? Mijn zoon Finn heeft ontdekt dat papa vroeger ook al naar die foute muziek luisterde. Sommige geheimen blijven niet lang geheimen, zegt Stefan. Nee, dat kun je niet verborgen houden. Hè, word je ineens betrapt door je zoon. Dat je foute liedjes dan van ABBA bijvoorbeeld aan het meezingen bent. Of Maywood. Hè? Zie je zoon daar aan de hoek al staan. Oh, oh. Foute liedjes, hè? Oh-oh.
3: 975.

0: heerlijk in de ochtend. Lekker liedje van Maywood, The Late Night. De Foute 1500. Dat was nummer 974. Extreme heeft een plekje gekregen, maar More Than Words, die hoor je zo. En je maakt kans op backstage kaarten voor Park City Live. Binnen nu en 20 minuten.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste

0: Goedemorgen. Na maanden onderhandelen lijken Amerika en Iran er eindelijk uit te zijn. Er ligt een vredesdeal, meldt bemiddelaar Pakistan. De VS en Iran hebben het bevestigd. In de afspraken staat dat alle gevechten voorlopig stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. Komende dagen vinden nog wel een paar gesprekken plaats over de details. Het idee is dat het akkoord vrijdag wordt ondertekend in Zwitserland. In Axel in Zeeland is gisteravond een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van vorige week. 3 basisschoolleerlingen en hun directeur kwamen om het leven toen ze werden geschept door een auto. Honderden mensen liepen in witte kleding mee door het Zeeuwse dorp. En ook dit meisje was erbij.
1: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. Voor mij is het belangrijk vooral zodat ik kan zien dat er liefde wordt getoond en zo. En dat ik dat ook doe voor die kinderen en voor de directrice.
0: De tocht eindigde op het schoolplein van de basisschool, waar ballonnen werden opgelaten. Vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. De actie lijkt populair te zijn, want meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Behalve dat je je auto laat staan, moet het volgens het kabinet ook betaalbaarder worden op deze manier om in de zomer een dagje weg te gaan. En dan Oranje. De eerste wedstrijd is geëindigd in een gelijkspel. 2-2 werd het. Oranje kwam 2 keer op voorsprong, maar vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. Nederlandse goals werden gemaakt door Van Dijk en Somerville. Het stadion in Dallas was ook goed gevuld en Van Dijk die was daar blij mee.
2: Ja, ik hoop dat er nog meer komen. Ja. Ik denk met de Japanse fans, hoe hard ze gingen schreeuwen, dat het heel erg helpt. En dat is altijd belangrijk. Support is altijd belangrijk. Positieve sfeer en extra setje rug.
0: Deze Oranje fans die keken bij de kroeg in Groningen en hebben er nog vertrouwen in.
3: Het ging prima, maar volgende keer moet het beter.
4: Niet best.
5: Enorm bittere pil.
6: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
7: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
0: De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag. Dan spelen ze tegen Zweden. Zweden heeft trouwens net nog gespeeld. 5-1 gewonnen van Tunesië. Dan nog het weer van Weerplaza. Dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Macklemore, Ryan Lewis en Can't Hold Us. In de foute 1500. Want dat is de lijst waar we middenin zitten. We gaan door tot vrijdag. En daarna, dag daarna, zaterdag de 20e... in het Philipsstadion in Eindhoven, de foute party. Je hoort zo nog George Baker Selection, Little Green Bag. En we hebben Smash Mouth met All Star onder andere. Ach, de ochtend is nog lang niet voorbij.
1: In the picture.
0: En deze week staat Park City live in picture bij Q Music Limburg. Je maakt kans op 2 exclusieve backstage kaarten van Park City live. Elke ochtend laten we artiest horen die zaterdag de 4e op het podium staat in Heerlen. Maar die artiest die hoor je achteruit. Luister goed, herken je welke Park City live artiest het is? Spreek dan zo snel mogelijk je antwoord in via WhatsApp 06-33-345-345. En vergeet niet je naam erbij te noemen. Uit alle goede inzendingen kiezen we dagelijks 1 persoon. En vrijdag trekken we live in het programma, zoals het zo mooi heet. Goedemorgen Limburg, waar je nu naar luistert. De winnaar van die felbegeerde backstage ervaring. Dus oren open, volume omhoog, luister goed. Welke Park City live artiest hoor je hier in zijn achteruit? Amzille. Amzille, dat is volgens mij de titel. Amzille. Amzille. En dat achteruit. Oké, weet je het? Spreek even in. Stuur hem naar 06-33-345-345 via WhatsApp. En je bent misschien aanstaande zaterdag wel Park City Live. Backstage is dat dan, hè? Vrijdag gaan we die tickets trekken. En Park City Live is natuurlijk op 4 en 5 juli. En nu hoor je Vrienden voor het Leven in de

0: Fout en All-Star. En natuurlijk op allerlei andere manieren ook fout. Vooral door de klap die je altijd hoort in de filmpjes op social media. Waar dit liedje in zit. Smash Mouth hoorde je. Deze week staat Park City Live in de picture bij Q Music Limburg. Je maakt kans op 2 exclusieve backstage kaarten voor Park City Live vandaag. En deze week is dat voor de zaterdag. En dan hebben we nogal wat artiesten op het podium daar. Wil je weten welke? Nou, ik zou wel een paar kunnen noemen. Snelle, Sommelieu, Pommelien Thijs, Guus Meeuwers onder andere. En nog veel meer. Alle info over deze actie vind je op de site qmusiclimburg.nl. Mijn vraag is en was, wie is deze artiest die op Park City Live staat achteruit? Maar welke artiest is het? Even naar de WhatsApp.
1: Raccoon.
0: Nee, dat is ook niet. De eerste die het goed heeft, die pak ik eruit.
2: Raccoon.
0: Nee.
2: Pascal van den Boer.
0: Nee, Pascal. Raccoon is het ook niet, helaas.
3: Guus Meeuwers.
0: Ja, dat is hem. Het is een naam die je normaal een enthousiasme ook. Even kijken wat je naam. Danique. Dankjewel voor je bericht. Ja, het hartstikke goed. We zetten je op de lijst. Morgen hebben we rond dit tijdstip een nieuwe artiest. En vrijdag gaan we degene eruit trekken die de backstage tickets heeft gewonnen. Morgen dus weer bij Q. Nu
4: 969.
0: In de foute 1500. Dit is George.

0: Blanco ook nog? Wordt er gevraagd via de app? Ja, natuurlijk komt hij ook nog, want dit is...
1: De Foute 1500.
0: Een 969 Little Green Bag van George Baker. En meer foute liedjes zo. Will Smith onder andere, Take That, Lady Gaga. Ach, de Foute 1500 hoor je de hele week.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Park City Live.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: Goedemorgen. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar cel tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. Olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten nu bij Iran. En de eerste wedstrijd van Oranje zit erop. Tegen Japan werd het gisteravond 2-2 en vandaag weer een nieuwe WK-dag. Een van de topfavorieten komt in actie. Om 6 uur speelt Spanje tegen Kaapverdië. Met in het Kaapverdische ook spelers met een Nederlandse achtergrond. Deze Kaapverdianen uit Rotterdam hopen op een stunt, zeiden ze eerder bij Hart van Nederland.
1: Dat zou leuk zijn. We zijn er nu en nu moet je het wel gaan afmaken.
2: Misschien.
3: Spanje is wel goed, hè?
2: Maar niet beter dan Nederland.
0: Spanje en Kaapverdië begint dus om 6 uur. Om 9 uur is er ook nog België tegen Egypte. Het weer nog van Weerplaza. Vanochtend nog bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden.
4: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.

0: a country boy, yeah!
1: De Foute...
2: Foute 1500.
3: Q Music.
2: 964.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
5: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: You sounds better with you. 958.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
19: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
20: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
21: Goedemorgen. Een hoopvolle stap, zo noemt buitenlandminister Tom Berendsen de deal tussen Amerika en Iran. De twee landen zouden het eens zijn over vrede. Berendsen hoopt daarom dat de rust in het Midden-Oosten snel weer terugkeert. Over de deal is verder nog veel onduidelijk. Wel is de olieprijs al flink gezakt, omdat het erop lijkt dat de straat van Hormuz weer open gaat. De overheid heeft duizenden toeslagenouders onterecht gecompenseerd, meldt NRC. Zeker 20.000 mensen kregen geld, soms tienduizenden euro's. Maar dat gebeurde zonder dat dingen goed werden nagetrokken. Het ministerie zegt in een reactie dat er nieuw onderzoek nodig is om meer duidelijkheid te krijgen. Dan de veelbesproken zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius Borgheuby. Hij moet 4 jaar de cel in. Volgens de rechter is hij schuldig aan 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen. En ook in het buitenland is massaal naar de eerste wedstrijd van Oranje gekeken gisteravond. Tegen Japan werden 2-2. Ja, meerdere buitenlandse media die weten het al zeker. Nederland is geen kanshebber voor de wereldtitel, zeggen onder meer Spaanse en Britse kranten. En buitenlandse media hadden iets meer van Oranje verwacht. Toch moeten we ons ook volgens deze fan niet gek laten maken, zegt hij bij RTV Noord.
22: Dat is ook geen verliezen dit, hè?
23: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
22: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
0: Zeker weten.
21: En Nederland speelt zaterdagavond weer om 7 uur tegen Zweden. Het weer nog van Weerplaza. Nu nog grijs, vanmiddag meer zon. 16 tot 21 graden. Morgen droog.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Kom naar Kippie, met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johan's Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement... Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Ook bij Plus. Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 948.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het

0: zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
0: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: optie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Goedemorgen. Wacht nog even een dagje met tanken als dat kan. Met die tip komen experts in het AD. De olieprijs is gezakt door de mogelijke deal tussen Amerika en Iran. Maar dat merken we pas morgen bij de pomp. De prijs zou dan per liter diesel of benzine met meerdere centen omlaag gaan. En omdat tanken de laatste tijd zo duur is, kwam het kabinet met een goedmakertje. Een kortingspas om voor nog geen 50 euro per maand onbeperkt met de trein te kunnen. En die pas die kun je sinds vandaag aanvragen en gebruiken. En veel mensen doen dat. Volgens de NS is het druk op de site. En deze mensen op het station in Den Haag zijn er blij mee, horen wij de NOS.
4: Geweldig.
5: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
3: Het speciale ticket geldt tot eind augustus. Alcohol zorgt regelmatig voor problemen op militaire kazernes, dat schrijft Trouw. Vooral tijdens feestjes op de kazernes gaat het mis. Er zijn opstootjes en dat gebeurt vaker wanneer militairen gedronken hebben. Soms raken er ook mensen gewond. Experts willen dat Defensie er meer tegen doet. En zodra het even kon, gisteravond tijdens Nederland-Japan, pakten we onze telefoon. Dat zegt een grote internetprovider. Tijdens de rust dook het internetverkeer snel omhoog. Na de reclames kijken tijdens de drinkpauzes, daar hebben we ook geen zin in. Ook toen pakten we massaal onze mobiel erbij. En zodra de scheidsrechter dan weer floot voor de aftrap, werden we veel minder online. Het weer nog van Weerplaza, nu nog grijs. Vanmiddag meer zon, 16 tot 21 graden. Morgen dan wordt het wat warmer.
6: Kärcher hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook! Uit de meterkast!
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Attap.
12: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 931.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren!
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Q-Music Limburg Nieuws. 12 uur.
17: Goedemiddag. Het had soms anders gemoeten tijdens de coronacrisis. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tijdens een coronaverhoor dat nu bezig is. Gommers was lid van het Outbreak Management Team en gaf het kabinet advies. Volgens hem waren er tijdens de tweede coronagolf sneller maatregelen nodig in plaats van het virus rond te laten gaan.
18: Om langer door te gaan met het rondgaan van het virus totdat de ziekenhuizen volliepen. En achteraf gezien is dat een slechte keuze geweest.
17: En verder zei Gommers ook dat het er tijdens de coronacrisis af en toe stevig aan toe ging tussen hem en premier Rutte. Ze kregen bijvoorbeeld ruzie over hoe bepaald moest worden wie er voorrang kreeg op de IC. Groot onderzoek in Sprangkapelle in Brabant. In een huis daar is vanmorgen een overleden vrouw gevonden, maar wat er is gebeurd is nog onbekend. Er landde in ieder geval ook een traumaheli, maar hulp kwam te laat. Agenten in witte pakken doen nu onderzoek in dat huis. Van over de hele wereld wordt er gereageerd op de mogelijke deal tussen Amerika en Iran. De twee landen zouden het eens zijn over vrede. En onder meer China en Saoedi-Arabië zijn positief. Onze eigen buitenlandminister Berendsen noemt het een hoopvolle stap. Over de deal is verder nog veel onduidelijk. Wel is de olieprijs al flink gezakt. En omdat die olieprijs daalt, wordt ook benzine en diesel wat goedkoper. Maar wacht nog wel even een dagje met tanken. Met die tip komen experts in het AD. Morgen dan zullen de prijzen aan de pomp waarschijnlijk dalen. Het gaat mogelijk om meerdere centen per liter. Het weer nog van Weerplaza. Op veel plekken nu nog grijs. Straks meer zon. 16 tot 21 graden. En morgen wordt het een stuk warmer.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
20: De Foute 1500.
21: Sounds better with you.
22: 928.

0: 1500.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Music. De Foute 1500.
1: You sounds better with you. 923.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
2: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar Vision.

0: indeed.com/betrouwbaar.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Planner voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Q-Music Limburg.
12: Goedemiddag. Het gaat hard met de kortingskaart waarmee je goedkoper met de trein kan reizen. Vanaf vandaag kun je voor nog geen 50 euro per maand in de daluren met de trein. Vanmorgen waren er al 20.000 kaarten verkocht. Ook liep de site van de NS even vast. Het speciale ticket geldt tot eind augustus. Wouter Koolmees, directeur van de NS, herhaalde net nog wel even: de actie wordt niet verlengd. Het ging er tijdens de coronacrisis achter de schermen soms pittig aan toe. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers, die het kabinet advies gaf. Hij en oud-premier Rutte lagen lang niet altijd op één lijn. Bijvoorbeeld over hoe bepaald moest worden wie er voorrang kreeg op de IC.
13: We hebben echt ruzie gehad toen. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen. Omdat ik heel erg vond dat het... laat het alsjeblieft bij de professionals.
12: Ook vindt Gommers dat er tijdens de tweede coronagolf sneller maatregelen hadden moeten komen. Dan in Noorwegen. Opgeluchte reacties bij de slachtoffers van de zoon van kroonprinses Mette Marit. De veelbesproken Marius Borg-Heuby moet 4 jaar de cel in. Volgens de rechter is hij schuldig aan 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Advocaten van de slachtoffers zijn blij. Zij zeggen dat ze de zaak nu achter zich kunnen laten. En een megatransfer in de Eredivisie. Saibari, de middenvelder van PSV en de man die voor Marokko scoorde op het WK, gaat inderdaad naar Bayern München, meldt onder meer het Eindhovens Dagblad. PSV en de Duitse topclub zijn het eens over een transfer. Bayern betaalt 55 miljoen euro. En dat is voor PSV een record. Het weer nog van Weerplaza. Op veel plekken nu nog grijs. Straks is er meer zon. Wordt het 16 tot 21 graden. Morgen wordt het een stuk warmer.
14: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
15: Aan

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 912.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl. Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: 901. Fout. De Foute 1500. Q Music. Zometeen meer.
1: Foute 1500.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
8: Kippie.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
14: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
13: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
15: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
19: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
22: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
23: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
0: De beste plek voor jou. NVM.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Q-Music Limburg nieuws. 2 uur.
25: Goedemiddag. Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, melden meerdere media. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen. Hij tekent een contract van 2 jaar. Van Bronckhorst was eerder ook al trainer van Feyenoord. Hij werd in 2017 landskampioen met de club. In Ter Apel worden bij het aanmeldcentrum daar steeds meer tentjes neergezet waar asielzoekers kunnen slapen. Het zijn er nu 16. Ze zijn bedoeld voor mensen die anders buiten moeten slapen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al lange tijd overvol. Daarom worden al elke avond asielzoekers naar andere locaties gebracht, maar soms blijven er dus mensen achter. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit gaat in hoger beroep. De veelbesproken Marius Borgheupi moet 4 jaar de cel in. Volgens de rechter is hij schuldig aan 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. En is het dus niet mee eens. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. En het loopt storm voor de speciale kortingskaart van de NS. Vanaf vandaag kun je voor nog geen €50 per maand in de daluren met de trein reizen. En vanmorgen zijn er al 20.000 van deze kaarten verkocht. En de site van de NS loopt af en toe zelfs even vast.
26: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
25: Het speciale ticket geldt tot en met eind augustus. Het weer nog van Weerplaza. Op steeds meer plekken de zon, 16 tot 21 graden. Morgen wordt het een stuk warmer.
27: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaalwater.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 895.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Met het perfecte hotel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Hallo.
12: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
11: Ja hoor.
12: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
11: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
11: Ja.
13: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

Music. De Foute 1500. You sound better with you. 888.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: Q-Music Limburg nieuws.
15: Goedemiddag. Twee verdachten die werden opgepakt voor de grote explosie vorige week in Amsterdam blijven langer vastzitten, meldt het OM. Het gaat om Amsterdammers van 24 en 25 jaar. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. En bij die ontploffing raakten 7 mensen gewond. Hoe die explosie kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Nog altijd veel vragen in Sprangkapelle in Brabant. In een huis daar is vanmorgen een overleden vrouw gevonden. Verder is er nog veel onduidelijk. Zo is nog onbekend of het om de bewoner gaat. Ook is niet duidelijk wat er is gebeurd. In het huis wordt al de hele middag onderzoek gedaan. Binnen 2 à 3 dagen, zo snel kunnen Frankrijk, ons land en andere bondgenoten starten met een missie in de straat van Hormuz, heeft de Franse president Macron gezegd. Iran en Amerika lijken het eens te zijn over een vredesdeal en dus moet ook de straat van Hormuz weer open. En door dat nieuws is de olieprijs al flink gezakt. Opmerkelijk nieuws nog over een van de tegenstanders van Oranje op het WK, Tunesië. Het land heeft de bondscoach ontslagen. Tunesië verloor vannacht met 5-1 van Zweden. Dus heeft de voetbalbond van Tunesië genoeg gezien. Er is nog meer trainernieuws. Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, graadje of 17. Morgen een stuk warmer.
16: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
17: Bronschoen Wonen, dat is wonen in Nieuw Absproek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source C Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 878.

0: 1500.
1: Q-Sounds. 874. Foute 1500. Q-Music.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Ook bij Plus. Chio Chips 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK. Kippie.
6: Pas je

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
6: Goedemiddag. Twee verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week blijven voorlopig in de cel. Het gaat om twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar. Waar zij van verdacht worden is niet bekend. Bij de explosie en brand bij een flat raakten 7 mensen gewond, wie er 2 er slecht aan toe zijn. Nog altijd veel vragen in Sprangkapelle in Brabant. In een huis daar is vanmorgen een overleden vrouw gevonden. Maar verder is er nog veel onduidelijk. Zo is nog onbekend of het om de bewoner gaat, en ook is niet duidelijk wat er is gebeurd. In het huis wordt al de hele middag onderzoek gedaan. Iran gaat servicekosten rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Die komen er in plaats van een geplande tolheffing. De VS hebben tot nu toe altijd volgehouden dat Iran geen geld mag vragen voor schepen in de straat van Hormuz. Esport voetbal, Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer bij Feyenoord. Hij volgt de ontslagen Robin van Persie op. En het is best verrassend, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
7: Van Bronckhorst is een echte Feyenoorder. Met onder meer de landstitel in 2017 is hij ook al zeer succesvol geweest als Feyenoord trainer. Maar de laatste tijd leek hij meer te kiezen voor een rol in de luwte en niet meer het hoofdtrainerschap te ambiëren. Wat dat betreft is dit nieuws best verrassend.
6: Dan nog het weer van Weerplaza. Het is bewolkt met af en toe wat zon. Het is 16 tot 20 graden. En morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En dat bij 20 tot 25 graden.
8: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Nu bij Dirk. Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: Route 1500.
1: Q Music.
0: 861.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000.
7: Wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Oh, wat een goal!
3: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Attap.
19: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste

0: elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 5 uur.
7: Goedemiddag. Morgen weten we misschien meer over de man van 19 die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland vorige week. Hij moet namelijk morgen voor de rechter verschijnen. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Bij het ongeluk vielen 4 doden. De speciale kortingskaart van de NS is voorlopig niet te krijgen. Deze kaart kost 49 euro en daarmee kan je deze zomer onbeperkt reizen in de daluren. Maar de vraag naar dit ticket is zo groot dat de systemen van de NS eruit liggen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit gaat in hoger beroep tegen zijn straf. Hij kreeg 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Maar daar is deze Marius het niet mee eens. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. En sport, voetbal. Na de 2-2 tegen Japan gisteren in het eerste WK-duel gaat de blik van Oranje weer vooruit. Rond deze tijd wordt er gewoon weer getraind, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
8: De spelers die in actie kwamen tegen Japan zullen dan even rustig aandoen. Maar de wisselspelers trainen wel volle bak. En dan vliegt Oranje vannacht om 2:30, in Amerika is het dan avond, terug naar het basiskamp in Kansas City.
7: En dan wacht zaterdag de volgende test voor Oranje. Dan spelen we om 7:00 s'avonds de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is bewolkt met af en toe ook wat zon. Het is 16 tot 20 graden. En morgen opnieuw zon en wolken. En dat bij 20 tot 25 graden.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 855.

0: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Oh. Goedemorgen allemaal!
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
11: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Altap.
11: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
16: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
18: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement.

0: providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Goedenavond. Morgen weten we misschien meer over de man van 19 die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland vorige week. Hij moet morgen namelijk voor de rechter verschijnen. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Het ongeluk vielen 4 doden. Op het voorterrein bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan nu 16 tentjes waarin asielzoekers buiten moeten slapen. En dat zijn er meer dan de afgelopen dagen. Hulporganisaties zijn niet blij en noemen dit een zorgelijke trend. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al lange tijd overvol. Iran gaat servicekosten rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Die komen er in plaats van een geplande tolheffing. Dat deze kosten er komen is opvallend. De VS hebben tot nu toe altijd volgehouden dat Iran geen geld mag vragen voor schepen in de straat van Hormuz. En als sportvoetbal, de baas van de KNVB, Nigel de Jong, blijft in Amerika bij het Nederlands elftal. Dit is helaas nieuws, want vanochtend werd bekend dat zijn vader, oud-international Jerry de Jong, is overleden. Hij is 61 jaar geworden. Ondanks zijn dood is volgens de Telegraaf in nauw overleg besloten dat Nigel de Jong bij Oranje in de VS blijft. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En dat bij 20 tot 25 graden.
4: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 844.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
16: Mm.
17: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus... AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling 3 stuks, 5,99. De meeste...

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: You sounds better with you. 837.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: De Foute 1500. Q sounds better. With you. 831.
1: Oké, we gaan beginnen.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
12: Je denkt misschien dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: Trump heeft bevestigd dat het vredesakkoord tussen Amerika en Iran is getekend. Over de deal is nog veel onduidelijk. EU-buitenlandchef Kaya Kallas hoopt dat het stand houdt.
1: Dus everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed and we hope that it will last.
0: Na het nieuws zakte de olieprijs flink, al gaan we dat nog niet meteen heel erg merken aan de pomp. Vrijdag is er een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. 30 jaar cel. Die straf krijgt een man uit Rijswijk voor het doodschieten van zijn onderbuurvrouw. Het gebeurde 2 jaar geleden. Volgens de rechter gaat het om een ijzingwekkende femicide. De dader was boos omdat het slachtoffer hem zou hebben zwart gemaakt bij medebewoners. Ook had ze hem eerder afgewezen. Onzekerheid voor deelnemers aan de marathon van Sneek. De vergunning voor het hardloop-evenement is ingetrokken vanwege het EHBO-plan, meldt de NOS. Dat is opgesteld door een nep-ambulancebroeder uit Groningen, die recent is veroordeeld. Terwijl zijn rechtszaak nog liep, had hij zijn diensten als EHBO'er aangeboden bij de marathon van Sneek. De gemeente ziet dat nu als een risico voor de veiligheid en de volksgezondheid. Morgen beslist de gemeente of de 3000 hardlopers met een EHBO-plan van een ander toch mogen starten. En de provincie Zuid-Holland heeft last van bevers. Er zijn er steeds meer en hun gegraaf en geknaag zorgt voor schade aan oevers en dijken. De provincie wil meer schade nu zien te voorkomen, maar dat is lastig omdat bevers beschermd zijn en je ze niet zomaar mag afschieten. Voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog lang zonnig vanavond. In de nacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen wordt het een stuk warmer met 20 tot 25 graden.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
3: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Score nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 828.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport.
10: Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 821.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
6: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschap.

0: goede vakantie vind je bij Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Goedenavond. Wim T. Schippers is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt door zijn stichting. Hij werd bekend met radioprogramma's als Roefloflof. Hij was ook kunstenaar en maakte onder meer conceptuele kunst als de pindakaasvloer. Maar vele generaties zullen hem herinneren als Ernie in Sesamstraat.
3: Ben ik weer Gerda?
4: Gerda.
3: Waar ligt mij? Ja, die komt net binnen.
4: Gerda.
3: Moment, Gerda. Je weet wel, Gerda de olifant. Je weet wel wat zeg je? Weet je wel, olifant, flaporen.
4: Ja, ik weet wel wat een olifant is, Ernie. Maar hoe kun jij in gesprek zijn met een olifant aan een banaan?
3: Gewoon met een beetje fantasie, Bert.
2: Wim T. Schippers was 83 jaar. De Nationaal Coördinator Groningen gaat extra controles doen. In de versterkingsoperatie van woningen in het aardbevingsgebied is van sommige woningen de veiligheid niet goed beoordeeld. In een adviesrapport staat dat er twijfel is of een aantal deskundigen wel betrouwbaar zijn. In totaal moet de coördinator van zo'n 28.000 adressen beoordelen of en hoe ze moeten worden versterkt vanwege de aardbevingen door de gaswinning. Als je op vliegvakantie gaat, kun je binnenkort weer gratis je handbagage meenemen. Na 10 jaar onderhandelen heeft de Europese Unie de rechten van luchtvaartpassagiers opnieuw vastgesteld, meldt de NOS. En volgens de nieuwe regels moet handbagage meenemen gratis zijn. En als je 3 uur of meer vertraging hebt, houd je recht op een vergoeding tot €600. Luchtvaartbedrijven zeggen dat het wel gaat leiden tot hogere ticketprijzen. En onzekerheid voor deelnemers aan de marathon van Sneek. De vergunning voor het hardloop-evenement is ingetrokken vanwege het EHBO-plan, meldt Omroep Friesland. Het is opgesteld door een nep-ambulancebroeder uit Groningen die recent is veroordeeld. En terwijl zijn rechtszaak nog liep, had hij zijn diensten als EHBO'er aangeboden bij de marathon van Sneek. De gemeente ziet dat nu als risico voor de volksgezondheid. Morgen beslist de gemeente of de 3000 hardlopers met een EHBO-plan van een ander toch mogen starten. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog even zonnig vanavond. In de nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.

0: Als ik terug kon in de tijd.
1: Q Music.
2: De Foute 1500.
1: 813.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 812.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
7: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
6: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
8: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: You sounds better with you. 805.
1: Foute 1500.

0: het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond.

0: DC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Q-Music Limburg, nieuws.
6: Goedenavond. Politieagenten en beveiligers hebben moeten ingrijpen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel. Daar ontstond vanavond een opstootje tussen meerdere asielzoekers. Zeker 2 mensen kregen van de politie de opdracht op de grond te gaan liggen. 1 van hen werd door beveiligers afgevoerd. Hulporganisaties als Vluchtelingenwerk waarschuwen al een tijdje voor oplopende spanningen. De asielopvang bij aanmeldcentrum Ter Apel zit al tijden overvol. Een multitalent is niet meer. Dat schrijft premier Rob Jetten op X nadat bekend werd dat kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers woensdag is overleden. Hij was 83. Na zijn conceptuele kunst als De Pindakaasvloer, zijn radioprogramma Ronflonflon, is hij voor veel mensen vooral bekend als de stem van Ernie in Sesamstraat.
7: Als ik op mijn bugel en drums ga spelen, maak ik dan mijn beste vriend Bert wakker? Natuurlijk niet, want hij is al wakker!
6: Voor velen was hij een jeugdheld, schrijft Jetten. Hij wenst de nabestaanden veel sterkte. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is elektronisch ondertekend door president Trump en de Iraanse parlementsvoorzitter. Dat heeft Trump bevestigd. Over de deal is nog veel onduidelijk. Vrijdag moet een ondertekeningsceremonie plaatsvinden in Zwitserland. Volgens Trump wordt daarna bekendgemaakt wat er in de overeenkomst staat. En een WK-stunt. Debutant Kaapverdië heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen topfavoriet Spanje. Kaapverdië wist de alsmaar oplopende druk van de Spanjaarden te weerstaan. De ploeg stakte steeds verder in. Maar zelfs met de ster van Barcelona, Lamine Yamal, in het veld hielden de Kaapverdianen stand en scoorden ze hun eerste WK-punt ooit. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond op de meeste plaatsen droog. De komende nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
8: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
9: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja, lief.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 795.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij.

0: Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus

vanavond. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het na 10 jaar onderhandelen eens geworden over de rechten van luchtvaartpassagiers. Als je gaat vliegen kun je binnenkort weer gratis je handbagage meenemen. Ook blijft het recht op een vergoeding tot €600 bij een lange vertraging. En ook moeten luchtvaartmaatschappijen transparanter zijn over hun ticketprijzen. Op een luchtmachtbasis in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper gecrashed. De bommenwerper van het type B-52 Stratofortress crashte kort na het opstijgen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Ondanks het vredesakkoord tussen Amerika en Iran blijven Israëlische troepen in Libanon, de Gazastrook en Syrië zolang als noodzakelijk is, zegt de Israëlische premier Netanyahu. Netanyahu verdedigde de oorlog van zijn land en de Verenigde Staten tegen Iran. Hij zegt dat hij het niet altijd eens is met Trump. Soms zijn we het minder met elkaar eens. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheidsbelangen van Israël. En een bijzondere bezetting van een OV-fiets in Rotterdam vanmiddag. Een zwerm bijen. De zwerm was op zoek naar een nieuw huis. Heel normaal, zegt een imker bij RTL. Als een bijenvolk zich voorplant en er een tweede koningin komt, vertrekt de helft van het volk met een koningin, want er kan er maar één van zijn. Waarom dan die OV-fiets? Vliegen is heel vermoeiend, zegt de imker. Dus moesten ze even uitrusten. Uiteindelijk werd de zwerm meegelokt naar een bijenkast. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.

Music. De Foute 1500. Q Music. You sound better with you. 787. Ik wil mijn

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Altap.
6: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis!

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
4: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
0: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
8: Goedenavond. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht tussen de bloemenafdeling en de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar er raakte niemand gewond. Het zou gaan om een ongeluk. Volgens een medewerker van de supermarkt was het vooral flink schrikken. Er wordt veel gereageerd op het overlijden van Wim T. Schippers. Naast zijn conceptuele kunst en zijn radio- en tv-programma's is hij voor veel mensen vooral bekend als de stem van Ernie in Sesamstraat.
9: Als ik op mijn bugel en drums ga spelen, maak ik dan mijn beste vriend Bert wakker? Natuurlijk niet, want hij is al wakker.
8: Onder andere Paul Hane, die de stem van Bert inspreekt, is enorm geschrokken en noemt Wim T. Schippers ontzettend geniaal. Cultuurminister Letsert noemt hem een fantastisch kunstenaar. En Faro Yeo van de Jeugd van Tegenwoordig schrijft Rest in Peace, the greatest of all times. De Oekraïnse marine heeft een tweede Nederlands schip gekregen om Russische zeemijnen mee op te ruimen, meldt de NOS. Volgens de bevelhebber van de Oekraïnse marine is de Oekraïnse vlag op de mijnenjager gehesen in het bijzijn van de commandant van de Koninklijke Nederlandse marine. Het schip is 40 jaar oud. Oekraïnse matrozen zouden in het geheim wekenlang hebben geoefend met de besturing van de schepen. Een feest in Rotterdam na de WK-stunt van Kaapverdië. De WK-debutant speelde met 0-0 gelijk tegen topfavoriet Spanje. Van de 26 spelers in de selectie van Kaapverdië zijn er 6 in Rotterdam geboren. Honderden mensen gingen de straten op een vierde feest en auto's reden al toeterend met Kaapverdiaanse vlaggen rond. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: You sound better with you. 771.

0: zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. You sounds better with you. 762.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Q-Music Limburg Nieuws, 12 uur.
15: Goedenacht. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. Naar de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden.

aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 901. Fout. De Foute 1500. Q Music. 900.
1: Q Music.
2: De Foute
0: 1500.
3: Spring maar achterop.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Sounds better with you. 894.

Goedenacht. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 884.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 878.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg nieuws. 2 uur.
2: Goedenacht. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleeuwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door, die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Haar management zegt dat ze is ontwaakt en dat het wat beter gaat, maar dat haar herstel nog lang kan duren. Bonnie Tyler is 75 en we kennen haar vooral van de jaren 80 hit Total Eclipse of the Heart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover.